0: door een hittegolf en talloze bosbranden. Discuswerpster Jorinde van Klinken is gigantisch trots op haar gouden medaille die ze won op de EK in Engeland. Eerder won ze ook al zilver bij het kogelstoten. Ze baalde wel dat ze bij discuswerpen niet over de 70 meter ging. Haar laatste worp was wel de verste, maar die werd afgekeurd omdat ze met haar voet over de rand kwam. En nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Boost your weekend. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

keer terugluisteren. Je vindt Capture Radio op SoundCloud, Apple Music en YouTube. Volgende week ben ik weer terug met een nieuwe aflevering met nieuwe muziek. Voor nu wens ik je een fijn weekend. Take care en tot volgende week.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Bedrijven die bijles geven of huiswerkbegeleiding zijn booming. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld, schrijft de Telegraaf. Ouders schakelen zulke bedrijven in omdat ze vinden dat scholen niet genoeg ondersteuning geven of dat er veel lessen uitvallen. Het ministerie vindt het niet nodig om maatregelen te nemen. Bij het Indonesische eiland Flores hebben ze een aardbeving gehad met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Over schade is nog niks bekend. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven. Flores is een eiland ten oosten van Bali. De regering van Venezuela laat meer dan 130 politieke gevangenen vrij. Ze krijgen te maken met alternatieve maatregelen, zoals dat wordt genoemd. De huidige regering is met de oppositie in gesprek om het land te verzoenen. In januari werden oud-president Maduro en zijn vrouw gevangen genomen door Amerika. Ze worden beschuldigd van drugsmokkel. Een gedurfde belofte van president Trump: zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat in een toespraak in New York. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump en

0: bij. De Straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. Door de oorlog kunnen er amper schepen door. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Worden 22 graden in het noorden, 30 in het zuiden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Boost your weekend.
2: Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Er zijn tot nu toe zeker 2 doden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven en mensen die langs de kust wonen opgeroepen naar hogere gebieden te gaan. EasyJet schrapt dit weekend zo'n 100 vluchten in Frankrijk omdat cabinepersoneel heeft aangekondigd te gaan staken. Vluchten worden preventief gecanceld, zodat passagiers een alternatief kunnen zoeken. Het personeel wil het werk neerleggen omdat ze de wisselende roosters en de last-minute wijzigingen zat zijn. Bedrijven die bijles geven of huiswerkbegeleiding zijn booming. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld, schrijft de Telegraaf. Ouders schakelen zulke bedrijven in omdat ze vinden dat scholen niet genoeg ondersteuning geven of dat er veel lessen uitvallen. Het ministerie vindt het niet nodig om maatregelen te nemen. Het plan van de Franse regering om social media te verbieden voor kinderen onder de 15 gaat in tegen de grondwet, zegt de hoogste Franse raad. Volgens hen wordt daarmee de vrijheid van meningsuiting van kinderen beperkt. Het social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron. En hij moet nu de wet gaan aanpassen. En nu het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor. Lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Worden 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Boost your weekend.
2: Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

0: 24 uur in de mix. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bedrijven die bijles geven zijn big business, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd is een aantal verdubbeld. Het zijn er nu dik 5200. Ouders schakelen huiswerkbegeleiding in omdat ze vinden dat scholen te weinig ondersteuning bieden. De angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders die bijlessen kunnen krijgen. President Trump heeft plannen om de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied te maken als Iran is verslagen. En Iran zal een zware nederlaag lijden, zei hij erbij tijdens een speech in de staat New York. De Straat van Hormuz is belangrijk voor het transport van olie en gas. En sinds de oorlog in Iran komen er amper schepen doorheen. EasyJet schrapt dit weekend zo'n 100 vluchten in Frankrijk omdat cabinepersoneel heeft aangekondigd te gaan staken. Vluchten worden preventief gecanceld, zodat passagiers een alternatief kunnen zoeken. Het personeel wil het werk neerleggen omdat ze de wisselende roosters en de last-minute wijzigingen zat zijn. Bij het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Er zijn tot nu toe zeker 2 doden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven en mensen die langs de kust wonen opgeroepen naar hogere gebieden te gaan. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Worden 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En dat was het nieuws op Slam.
2: Boost your weekend.
0: Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bedrijven die bijles geven zijn big business, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld. Het zijn er nu dik 5200. Ouders schakelen huiswerkbegeleiding in omdat ze vinden dat scholen te weinig ondersteuning bieden. De angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders de bijlessen kunnen krijgen. President Trump heeft plannen om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen als Iran is verslagen. En Iran zal een zware nederlaag lijden, zei hij erbij tijdens een speech in de staat New York. De straat van Hormuz is belangrijk voor het transport van olie en gas. En sinds de oorlog in Iran komen er amper schepen doorheen. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. Er zijn zeker 2 doden. Over schade aan gebouwen en wegen is weinig bekend. En ook in Spanje was een aardbeving in de buurt van Granada. Maar die was minder krachtig. Over slachtoffers en schade is niks bekend. En 2 keer Nederlands succes op de EK Atletiek in Engeland. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte ze al het zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol deed voor het eerst op een EK mee aan haar nieuwe afstand, de 800 meter. En dat was goed voor brons. En dan het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor. Lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Het wordt 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door een Afrika Earthsmaas te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
4: It's the weekend. Boost your weekend.
0: Dit is het weekend van Slam. It's the weekend.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja.
8: Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost. Autotaalglas.
16: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.

y venga conmigo.

0: volgt de frisse neushaler in jou. Langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker. Tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 9 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer bedrijven bieden huiswerkbegeleiding en bijles aan. Hun aantal is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, blijkt uit onderzoek volgens de Telegraaf. Ouders zouden het gevoel hebben dat scholen te weinig extra ondersteuning bieden. Angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders de bijlessen kunnen krijgen. Iran benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Ze reageren daarmee op president Trump, die zei dat na de oorlog met Iran de straat Amerikaans grondgebied wordt. Hoe hij dat voor zich ziet, zei hij er niet bij. Volgens Trump heeft Amerika de straat van Hormuz eigenlijk al in handen. Ze houden Iraanse schepen daar tegen. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardee is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardee was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. Ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Het WK in Nederland succes op de EK Atletiek in Engeland. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte ze al het zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders Bol deed voor het eerst op een EK mee aan haar nieuwe afstand, de 800 meter. En dat was goed voor brons. Dan het weer van Weer Online. Eerst wolkenvelden en een paar buien, lokaal met onweer. Vanmiddag trekken de buien weer weg en breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En dat was het nieuws op Slam.

0: Nijmegen wacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: It's the weekend. Boost your weekend.
3: Dit is het weekend van Slam. It's the weekend.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
7: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
8: Mooi van Ethos.
9: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 9 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.

0: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
10: Müllermilk, the moo you can't resist.
11: Onze record international.
12: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, rijst de pan uit. In 10 jaar tijd zijn ze meer dan verdubbeld, blijkt uit cijfers volgens de Telegraaf. Ouders hebben het gevoel dat scholen de ondersteuning niet kunnen geven. Het ministerie zegt dat scholen bijlessen steeds vaker juist wel zelf regelen. Zeker 5 doden voor de kust van het Indonesische eiland Flores na een zware aardbeving. Maar er is angst voor meer slachtoffers. Op meerdere plekken op het eiland is schade en ook is de stroom uitgevallen. Ook in Spanje bij Granada was een aardbeving, maar een veel lichtere. Voor zover bekend met alleen schade. President Trump wil nadat hij de oorlog tegen Iran heeft gewonnen de straat van Hormuz innemen. Dat zei hij tijdens een speech bij een politieacademie in de staat New York. Hoe hij de inname voor zich ziet, zei Trump.

0: K in Engeland, zei ze na afloop. Ze had ook al zilver bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol pakte brons op de 800 meter. Nieuwe afstand voor haar en een Nederlands record dat ze deelt met Ellen van Lange. Heel eervol, zei Femke. Dan het weer van Weer Online. Eerst wolkenvelden en een paar buien, lokaal met onweer. Vanmiddag trekken de buien weer weg en breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En dat was het nieuws op Slam.
1: It's the weekend. Boost your weekend.
2: Dit is het weekend van Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the Tide. Lucas en Steve, All I Know.
2: Yo, what's up? Wij zijn Lucas en Steve.
3: Je hoort ons nu op Slam.

0: want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
15: Fans van voordeel,
14: Aldi.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
15: vakantie.
16: ANWB en gaan.
14: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
15: Fans van voordeel,
14: Aldi.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 9 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Al meer dan 20 doden bij een aardbeving voor de kust van een Indonesische eiland Flores. Onder meer kwamen een moeder en haar 2 kinderen om toen hun huis instortte. Er zijn veel meer gebouwen beschadigd en er is angst voor veel meer slachtoffers. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar die is weer ingetrokken. Het aantal bedrijven dat scholieren bijles geeft is in 10 jaar tijd verdubbeld, meldt de Telegraaf. Ouders schakelen vaak zo'n bedrijf in vanwege lesuitval op scholen. Maar de groei van het aantal bijspijkerbedrijven kan leiden tot meer kansongelijkheid. Het zijn vooral rijke ouders die de bijlessen kunnen betalen. Voor de 8e keer dit jaar is ergens in Nederland weer een tropische nacht gemeten. Bij zo'n plaknacht zakt de temperatuur niet onder de 20 graden. In Vlissingen was het 20,9 graden en in Maastricht 20,4. Intussen is het overdag in de Bilt alweer meer dan 20 graden. En dat is voor de 61ste dag op rij. Een record. En na zilver bij het kogelstoten heeft Jorinde van Klinken op de EK Atletiek in Engeland goud gehaald bij het discuswerpen. Ze is gigantisch trots, zei ze na afloop. Ook een medaille voor Femke Broeders-Bol op haar nieuwe afstand, de 800 meter. Ze vindt dat de overstap beter heeft uitgepakt dan gedacht. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En dat was het nieuws op Slam.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Totsu Gusto en Koffieplats, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.

0: Albert Heijn. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
11: Hands van voordeel.
10: Aldi.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal doden door de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores staat nu op ruim 20, maar verwacht wordt dat het er meer worden. In meerdere steden zijn huizen en gebouwen beschadigd en ingestort. Ook in Spanje, bij Granada, was een aardbeving. Daar is alleen wat schade, geen slachtoffers. In het oosten van België, net onder Limburg, woedt sinds gistermiddag een grote veenbrand. Die heeft al 8 vierkante kilometer verwoest en breidt zich nog steeds uit. De bodem bestaat uit turf en de brand woedt ook onder de grond. Blussen is daarom een lastig karwei. De Belgische brandweer krijgt hulp uit Duitsland. Nog nooit zijn zoveel warme dagen op rij gemeten. Volgens Weer Online is het in de beeld voor de 61ste keer achter elkaar warmer dan 20 graden. En dat is een record. Voor de 8e keer hebben we dit jaar weer een regionale tropische nacht achter de rug. In Vlissingen en Maastricht zakte de temperatuur vannacht niet onder de 20 graden. En een primeur voor actrice Vaillant van den Bos. Ze gaat als eerste Nederlandse musicalster spelen in de originele cast van een nieuwe musical op West End in Londen. Het gaat om The Greatest Showman van Disney. En Vaillant heeft ook nog eens de hoofdrol. Ze was in Nederland al onder meer te zien in Frozen, Les Miserables en The Sound of Music. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Tot 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En dat was het nieuws op Slam.
15: Alle verf super voordelig.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
17: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
18: Boost your weekend.
19: Dit is het weekend van Slam.

0: is van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Ah, nee hè.
9: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
9: Nou, tof jij even.
8: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
9: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
11: Strikt. Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
12: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
4: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF, tegen kanker voor het leven.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
10: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
9: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Deze week in de bonus. Perla huisplants tot Zucusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Grote natuurbrand in Duitsland, vlakbij Aken, is onder controle. Duitse militairen hebben meerdere brandgangen aangelegd, waardoor het vuur niet meer kan overslaan naar andere gebieden. Het kan nog lang duren voordat de brand is geblust, en daarom mogen de inwoners van het dorp Gij voorlopig nog niet terug naar huis. Intussen woedt ook in het oosten van België een forse natuurbrand. Het is een veenbrand die zich nog steeds uitbreidt. Omdat de bodem uit turf bestaat, woedt de brand ook ondergronds. De branden in Duitsland en België zijn vlak bij de grens met Limburg. Daar krijgen de inwoners het advies ramen en deuren dicht te houden. Er is een verdachte opgepakt voor de dood vorige week van een man uit het Brabantse Werkendam. Het slachtoffer van 52 is door geweld om het leven gekomen. Hij werd zwaar gewond gevonden in een pand en overleed op diezelfde nacht in het ziekenhuis. De opgepakte verdachte is 41 en was ook in het pand. En de 58e zwemmarathon in het IJsselmeer gaat vandaag niet door. Die is afgelast omdat het waarschijnlijk gaat onweren. Het was de bedoeling dat 7 mensen zwemmend het IJsselmeer gingen oversteken. Van Stavoren in Friesland naar Medemblik in Noord-Holland. Dat is ruim 22 kilometer. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Tot 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En dat was het nieuws op Slam.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Boost your weekend. Dit is het weekend van Slam. It's the weekend.

0: De mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijts. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
12: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterren-slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
3: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
4: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
12: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Deze week in de bonus. Aha.

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Lekker!
6: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Volgens Farmers Defence Force is het niet fair om de actievoerende boeren de schuld te geven van het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. We gaan dan ook geen oproep doen om niet meer met tractoren de snelwegen op te gaan, zeggen ze. Bij het ongeluk vielen twee doden in de staart van een file die was ontstaan door tractoren. Politievakbond ACP noemt het diep triest dat er twee doden zijn gevallen. Ze krijgen kritiek omdat de politie niet zou hebben gehandhaafd. Maar daar gaat het lokale gezag, dus de burgemeester, over, zegt de vakbond. Die vindt ook dat actievoerders zich moeten afvragen of het slim is om met tractoren de snelweg op te gaan. Het dodental van de zware aardbeving in Indonesië is opgelopen tot bijna 40. De beving had een kracht van 7,7 en het epicentrum lag 30 kilometer uit de kust van het eiland Flores. Er werd gewaarschuwd voor een tsunami waarop duizenden mensen landinwaarts zijn gevlucht. Maar al snel werd de waarschuwing ingetrokken. En bij de grote natuurbrand gisteren in Kroatië is een dode gevallen en zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt. Van hen liggen er 14 in het ziekenhuis. De brand woedde bij de plaats Omis in het zuiden van Kroatië. Zo'n 2000 op de vlucht geslagen mensen zitten in opvangcentra, ook Nederlandse toeristen. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten vallen buien. Vanmiddag breekt vanuit het westen vaker de zon door bij 22 tot 30 graden. Morgen droog en zonnig en nog een paar graden minder warm. En dat was het nieuws op Slam.
11: Dankjewel, Ronald. Een hele goede middag inmiddels. De wegen af met Flitsmeister meldt 27 vertragingen, meer dan 100 kilometer file. Het is druk op de weg. Dit zijn de vijf grootste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Nederweert en Wildenberg. Daar staat een kwartier vertraging, 6 kilometer file. Op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Nederlandse grens en Duiven. Daar staat een minuut of 20, 8 kilometer. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Beekberg en Schaarsberg is een ongeluk gebeurd. Ruim een half uur vertraging, 6 kilometer file. Er is maar één rijstrook open. Verkeer richting Arnhem kan beter omrijden. Doe je dan via de A1, de A30 en de A12. De andere kant op die A50 Arnhem-Apeldoorn staat ook een file, ongetwijfeld veroorzaakt door hetzelfde ongeluk. Tussen Grijshoort en Hoenderloo een minuut of 20, 6 kilometer. En een grote file op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Een minuut of 20, 2 kilometer file wordt veroorzaakt door grenscontroles. 15 controles op snelheid. Ik ga ze niet allemaal noemen. Je vindt ze allemaal in de Flitsmeister app. En zometeen House in de Pauze met muziek van, wie komt eraan? David Guetta, Kid Cudi, Memories. En ook Kiss met Bless, zometeen.
12: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
13: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voorwie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Hallo.
19: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
18: Ja hoor.
19: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
18: Tuurlijk.
19: en een kwast. Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Boost your weekend. Dit is het weekend van Slam.

van Nederland, House in de Pauze. Goed dat je erbij bent, muziek van Timbaland, Body Rockers, Beth Ditto, Dimitri Vegas, David Guetta, Kid Cudi Memories, zei ik al. Vanilla Ice, Eiffel 65 en dit is Bless met Kisses nu tijdens die lekkerste lunchpauze van Nederland.

Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Wat verkoeling op Slam. Dat kunnen we wel gebruiken, want het was tropisch warm de afgelopen dagen. Vandaag iets minder warm, temperaturen tot ongeveer 28 graden. Zometeen Timbaland, een artiest waarvan als je hem op het podium treft er tegenwoordig weinig zingen en rappen meer aan is. Het is meer een soort karaoke show geworden, vinden fans die hebben zoek op festivals. Hij komt eraan naar David Guetta en Kid Cudi. Dit is

Dimitri Vegas, Like Mike, Thank You, Not So Bad, hoor je bij Slam tijdens House in de Pauze. Op 15 augustus, dat is een belangrijke dag voor de wereld van de telecommunicatie. De Nokia 9000 Communicator kwam op 15 augustus 1996 op de markt. 30 jaar geleden en de Nokia 9000 Communicator werd gezien als de eerste smartphone ooit. Ik weet nog heel goed toen ik klein was dat mijn vader een Nokia had. En die heeft hij toen ik klein was, heeft hij die ooit vanaf het balkon op de auto laten vallen. Ja, toen is hij teruggegaan naar de winkel, maar hij moest de schade aan zijn auto echt zelf.

like a sex machine, man. Moving, doing it, you know.

0: James Brown, Sex Machine. Tijdens House in de Pauze.
1: House in de Pauze.
0: Met meer House in de Pauze meteen. Alok, James Arthur, Deepest Blue, Vice, Everjack, The Backstreet Boys, Becky Hill en Galantis, Bryan Adams, Melanie C en ook Taylor Swift is erbij. Tot zo.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Müller-milk, the moo you can't resist.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
11: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
15: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
16: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
0: Een hele goede middag, het is exact 12:30, het weerbericht van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten vallen op dit moment buien. Vanmiddag breekt vanuit het westen de zon vaker door. Het wordt 22 tot 30 graden. Morgen is het droog, zonnig en nog een paar graden minder warm dan vandaag. Dan de wegen af met Flitsmeister. Het is druk op de weg. Er staat voor meer dan 100 kilometer aan files. 30 vertragingen. Dit zijn de 5 langste. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Amersfoort. Wat zeg ik nou? Ik heb een soort spraakgebrek. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld staat allemaal door elkaar. Hier 20 minuten 9 kilometer file. Op de A2 is een ongeluk gebeurd. Utrecht-Den Bosch tussen de Lingenbrug en Waardenburg. 1,5 uur, 7 kilometer. En op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen de Nederlandse grens en Duitsland. 23 minuten, 8 kilometer. A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Gijshoort en Hoenderloo. De naweeën van een ongeluk. 20 minuten, 7 kilometer file. En op de A76 Geleenkeulen tussen Kundenberg en Duitsland. 1 minuut of 20, 2 kilometer, komt door grenscontroles daar. Flitsers zijn er 15. Dus die check jezelf in de Flitsmeister-app.

0: Backstreet Boys uit 1999. One in Deadway, maar dan in een 2026 jasje. Vice and Everjack daarvoor, Deepest Blue met Deepest Blue. Daarvoor nog, tijdens House in de Pauze. Die lekkerste lunchpauze van Nederland. Tom in de app van Slam.
1: Oh, Slam. Wat is dit lekker?
0: Bellen.
1: Potverdikke me. Lekker om aan je.
0: En dat wordt nog lekkerder met de Armen van Buren naar Becky Hill.

heel lang niet gehoord op Slam. Armin van Buuren, Herman Brood, Saturday Night uit 2006 tijdens House in de Pauze. De lekkerste nieuwspauze van Nederland. Armin van Buuren die van alle markten thuis is. Hij kan barbecuen, hij kan dance maken, maar hij kan ook heel goed piano spelen. En zo gaf hij laatst een uitverkocht pianoconcert. Zat hij als een soort André Rieu achter de piano, allerlei strijkers om hem heen. De handjes gingen er niet in de lucht, de mensen bleven gewoon zitten, maar die zaten met tranen in hun ogen te genieten van Armin van Buuren die piano speelde.

0: Als je het aan mij vraagt, Mohombi met Bumpy Ride. Wat een supertrack is dat, zegt. Zit zo meteen een huis in de pauze. Net als The Root, Sam Veld en ook Sjous komt eraan.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos oppakken.

0: eten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Boerenactiegroepen roepen op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. Bij een botsing in een file die was ontstaan door tractoren vielen 2 doden en 6 gewonden. Wacht eerst de feiten af, zegt Agractie. En ook Farmers Defence Force vindt het niet fair om direct actievoerende boeren de schuld te geven. In Limburg hebben ze last van 2 natuurbranden, net over de grens in Duitsland en België. De veiligheidsregio heeft tientallen meldingen gekregen van rook en stank. In het oosten van België woedt sinds gisteren een veenbrand die zich nog steeds uitbreidt. De natuurbrand in Duitsland, vlakbij Aken, is onder controle. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta 100 mensen tegengehouden. Het zouden geen Marokkanen zijn, maar mensen uit andere Afrikaanse landen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta, maar de grens wordt nu veel beter bewaakt dan een paar weken geleden. En in Ommen in Overijssel was de politie een paar uur druk met een man met een vuurwapen. Hij werd daarmee eerst op straat gezien en later in een woning. Het huis werd omsingeld en de politie probeerde contact met de man te krijgen. Hij is uiteindelijk opgepakt voor bedreiging en wapenbezit. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie. Dan het weer van Weer Online. De buien trekken via het oosten het land uit. Dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Het is 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen minder warm met afwisselend wolken en zon. En dat was het nieuws op Slam.
3: Dankjewel Roland. Een hele goede morgen. De wegen af morgen. Een hele goede middag. Het is 1 uur geweest. De wegen af met Flitsmeister. 25 vertragingen voor 67 kilometer aan file. Doet mij pijn dit uit te spreken, maar Max heeft net kun je 6-7 zeggen. En toen heb ik gevraagd waarom. Het antwoord was omdat het grappig is en u staat er voor 67 kilometer aan file. Daar ga je, Max. Gefeliciteerd. Dit zijn de vertragingen vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. Op de A12 Oberhausen Utrecht tussen Velpenbroek en Grijzoord, 1 minuut of 20, 8 kilometer. Op de A12 Oberhausen Arnhem tussen Beek en Duiven, 1 kwartier, 7 kilometer. En ook 1 kwartier op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Grijzoord en Hoenderlo, 1 kilometer of 5. De laatste lange vertraging op dit moment is dus staat op de A76, dat is een omgekeerde 6-7. Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 1 minuut of 20, 2 kilometer file. De weg is afgesloten door grenscontroles. Elders kun je file tegenkomen, maar die is dan korter dan 10 minuten. 14 controles op snelheid, je checkt ze allemaal in de Flitsmeister-app.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: It's the weekend. Boost your weekend.
1: Dit is het weekend van Slam.

en Shows met Love Tonight. En die laatste doet me een beetje denken aan de COVID-lockdown. Want het was een beetje zo'n anthem tijdens corona. En daar werden we de afgelopen weken ook een beetje op pijnlijke manier aan herinnerd. Want het hebben van een eclipsbrilletje voor die eclips afgelopen woensdag was een beetje hetzelfde als het hebben van wc-papier tijdens de lockdown. Een enorme run op die brilletjes en destijds een enorme run op wc-papier. Je hoorde Shows tijdens House in de pauze met zometeen The Roots naar Samveld, Too Hard.

in de app van Slam. Alleen maar lekkere plaatjes tijdens House in the Pauze. De lekkerste lunchpauze van Nederland. The Roots met Sandstorm in de Free Jack remix. Tom O'Dell, Another Love in de DJ Dark remix. En dit was Estelle met American Boy. Tijdens House in the Pauze. Waar je zo meteen muziek van Lost Frequencies gaat horen. En je gaat horen hoe je kans maakt op kaarten voor een exclusief feestje van Lost Frequencies. Volgende week zaterdag. Hoe je kans maakt op die kaarten, je hoort het zo. Muziek van Daft Punk, Dune, Martin Garrix. En dit is...

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien
6: uit.
5: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: VGZ, helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
7: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
15: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 9 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
18: Half twee exact, het weerbericht van Weer Online. De buien trekken via het oosten het land uit. Daarna komt de zon af en toe tevoorschijn. Het is op dit moment 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het minder warm met afwisselend wolken en zon. Dan de wegen af met Flitsmeister. De drukte neemt iets af. 69 kilometer aan file is niet veel beter dan de 6-7 die we net hadden. 24 vertragingen. Dit zijn ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Een kwartier 9 kilometer file. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Een minuut of 15, 3 kilometer daar. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Beekberg en Hoenderloo. Een auto met pech zorgt daar voor oponthoud. Ruim 20 minuten. Er staat daar 5 kilometer file. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Een kwartier 2 kilometer file heeft te maken met grenscontroles. Elders kun je file tegenkomen, maar die staan korter dan 10 minuten. Ook heel veel flitsers. 14 stuks op dit moment. Je checkt ze allemaal in de Flitsmaster-app.
2: Houd in de pauze.
18: Hoe maak je nou kans op die veelbegeerde kaarten voor Lost Frequencies volgende week zaterdag in het Evoleon in Eindhoven? Je hoort het zo meteen, want je maakt kans op kaarten bij Slam volgende week in de Slam Ochtendshow. Hoe, wie, wat, waar, je hoort het zo meteen na muziek van Martin Garrix. En dit is Montel Jordan bij Slam.

Alissa Reid, Alone Again, House in de Pauze. Alle genres in één grote mix. Vanaf maandag in de Slim Ochtendshow tussen 7 en 10. Kans op kaarten voor een exclusieve show van Lost Frequencies. Hoor je een track van Lost Frequencies voorbij komen in de Slim Ochtendshow? Dan app je Lost Frequencies naar de app van Slam om kans te maken op 2 kaarten voor de show die jij volgende week geeft in Eindhoven in het Evolion. Een soort grote UFO. Belooft een hele vette show te worden. Kans op kaarten in de Slim Ochtendshow. Dat is vanaf maandag. Dit is nu House in de Pauze met, hoe toevallig, een track van Lost Frequencies.

week op Slam. Daarna de Slam Weekend Mix, de Mix Marathon Chart en de Boom Room met de Best House en Techno. Dat 4 uur vanaf 8 uur. Leuke tip. Bij zijn is meemaken vanavond om 8 uur. Nu nog even The Killers, Mr. Brightside en Mojo. Lady, Hear Me Tonight bij Slam. Yeah.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Nijmegen is vannacht een man overleden toen de politie hem in zijn woning wilde aanhouden. Het gebeurde na een melding over geschreeuw van de man. Toen de politie hem probeerde op te pakken, liep het helemaal uit de hand. Hij verzette zich en weet niet goed waarna hij overleed. Landbouworganisatie LTO roept leden op zich altijd aan de wet te houden. Ga dus niet met tractoren de snelweg op, want dat mag niet, zegt LTO. Boerenactiegroepen Agractie en Farmers Defence Force roepen op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. Bij een botsing in de file ontstaan door tractoren vielen 2 doden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er vielen ook 11 gewonden. De luchtaanval zou gericht zijn op een woning en er wordt nog gezocht naar overlevenden. De Libanese premier veroordeelt de actie, ook omdat hij niet op militaire doelen was. En in Limburg is vannacht op mysterieuze wijze een auto in een boom beland. Het gebeurde volgens regiozender L1 bij de afslag Valkenburg op de A79. De bestuurder kwam met de schrik vrij en meldde zichzelf op het politiebureau. Daar begrijpen ze ook niet hoe de auto in de boom terecht is gekomen. Dan het weer van Weer Online. De buien trekken via het oosten het land uit. Dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Het is 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen minder warm met afwisselend wolken en zon. En dat was het nieuws op Slam.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, potten pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.

0: Slam 40 wordt geopend door Michael.
1: Goedemiddag.
0: Slam 40. Hey, hoe is het met je worst?
1: Ja, die was heerlijk.
0: Ja, was die goed?
1: Ja, die was echt goed.
0: Nou, maar ik bel eventjes. Kijk, normaal als ik een foto van een lunch krijg, dan stuur ik even een berichtje terug van... Hey, bedankt voor de foto en geniet van de hits. Maar jij hebt een boterham met 5 worsten. 5. En denk aan je hart. Drink een Yakult.
1: Ja, zeker. Dat gaan we zeker doen.
0: Ik maakte me zorgen om je gezondheid, maar geniet er lekker van, vriend.
1: Ja, is goed. Dankjewel.
0: Oké dan. Dan kunnen we met Shakira vorige week op nummer 3.

zijn de Slam 40 begonnen, baby. Yeah. De 40 grootste tracks van deze week. Wat is toch het meest gestreamd, gejazamd en aangevraagd bij Slam? Vorige week was dat deze tune, de huidige nummer 1. Move Into The Sun, de nieuwe van Hugel. Het voelt alsof ik dat heel Nederlands zei. Zou ik het nog een keer doen? Move Into The Sun. Er zou maar net iemand intunen die belangrijk is in de radiobusiness. En dan mij met mijn Nederlandse uitspraak horen in de kaaskop dat ik ben. Ik heb alleen maar Franse namen, maar voor de rest 100% Nederlands. Anul bij je op je vrije zaterdagmiddag hier. De hits van Harry, Justay en op nummer 40 nu. Ja, toch wel de grafreden die ik nu ga voordragen van Olivia Rodrigo. Drop Dead, weer tweede raf en ze ligt nu echt wel begraven. Wat wil je ook met zo'n titel? Weken gestreden, maar mogen zij nu rusten in vrede. Iedereen wil in de Slam 40 staan, behalve op deze positie. Helemaal onderaan, nummer 40. Olivia Rodrigo in de nieuwste Slam 40. I know.

0: Ik zie dat nu pas. De drie J's. Juste, Jack Style en John. Turn the lights off op 39 in de Slam 40. Met Roel. Is het echt waar, jongen? Is het echt waar wat jij hebt?
1: Ik heb hem als ringtoon, dus als je dan nu de volledige versie kan draaien, dat is chill.
0: Ja, nee, dat ga ik zeker doen. Ik wist niet dat jij Harry Styles als ringtoon had, joh. Of loop je te kutten? Nee, je vindt het echt een goede track. Ik zit even in de appgeschiedenis te lezen. Deze vraag je vaak aan. Daar komt hij weer.
1: Dankjewel. Hoi, hoi.
0: Harry Styles, 38.

0: week heet de Slam 40. Mijn naam is Anul, dit was Harry Styles, die een spetterend optreden gaf deze week in Mexico. Letterlijk, spetterend optreden. Ik heb het nog nooit zo nat gezien bij een concert. Ook op de video zie je eigenlijk alleen maar druppels en daardoorheen ergens een verzopen katje. Harry Styles, helemaal in het water.
1: Wat, hoor?
0: Ja, ze probeerden hem te vergiftigen of zo.
1: Wil je mij vergiftigen of zo?
0: Daar in Mexico, het seksappeal spartte er vanaf. Laat ik zeggen dat Harry niet de meest natte persoon was daar. En het publiek zat overdekt. Nou, dan weet jij wel hoe laat het is. De Slam 40, we zijn nu al bij de eerste van 3 hete nieuwe binnenkomers in de lijst. Op nummer 37. Dat is lekker. Goed beginnen met meteen frisse energie in de Slam 40. Ons wel bekend, Oliver Heldens. Vaste mixmarathon resident. Hij heeft een nieuwe tune uit met Kreider. A-E-I-O-U. Alle klinkers in één track op 37. Komt-ie.
2: Dit zijn de 40 populairste tracks van dit moment.
3: The Slam 40.
2: 40.
4: Hey, Oliver Heldens hier.
0: Ben je klaar voor, maat?
4: Ja, Anu, ik ben er klaar voor.
2: 37.

0: Clem 40, zometeen al de tweede hete nieuwe binnenkomer van een gast die, nou ja, wel de tent afbrak op Dance Valley. En dat was niet eens een tent. Dat klopt, want die was afgebroken door deze guy. Wie het is, dat hoor je zometeen in de Slam 40. En ook Bibi Rexha is erbij met Fakeless. Houd de Slam 40 aan, de 40 grootste hits van de week.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoog.

0: we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Anul Hendricks.
6: Kijk, dat scheelt weer knaken. Je hoeft vanmiddag niet naar de stad voor iets nieuws. Wij hebben leuke nieuwe dingen in de Slam 40, waaronder de nummer 32 zo. Nog heel even geduld, eerst nummer 34 en die is...

DJ trouwt. Van het niveau Alesso ben ik altijd benieuwd naar die bruiloftvideo's. Wat is er gebeurd op het feestje? Martin Garrix draaide niet. Hij was met Alesso lekker aan het vibe op de dansvloer. Het was Marshmello zonder helm. Kan je gewoon terugzien op Insta en TikTok. Marshmello zonder zijn iconische helm op de bruiloft van Alesso. De nummer 33 in de Slam 40. Met nu een hete nieuwe binnenkomer. Vorig weekend, exact een week geleden, stond hij op Dance Valley. Of moet ik zeggen, spoelde hij aan op Dance Valley. Hij kwam van ver, down under Australië. En boem, daar stond hij in Nederland. Met zijn vissershoedje op, zijn grote lach, zijn zonnebril. En een nieuwe nummer 32 is dit Fisher in de Slam 40. Met What a Life.

Twan en Willem, het muzikale huwelijk wat ze hebben als The Opposites. Ik moest het bruggetje even maken. De nummer 30 was dat in de Slam 40. Heb je dat bizarre verhaal uit Madeira meegekregen? Vorig weekend dachten duizenden fans dat Cristiano Ronaldo ging trouwen op Madeira. Ze wachten het verse koppel op voor een kerkje daar. Ongeveer 2000 man daar voor de deur. Alleen wat bleek, er trouwde gewoon een compleet ander willekeurig Portugees stel. Toen de echte bruid in een Rolls Royce aankwam, werd ze zelfs belaagd door fans die dachten dat het Georgina Rodriguez was. De vriendin van Cristiano. Ronaldo die heeft de beelden ook gezien en kon er zelf om lachen. Hij reageerde op Insta 5 jankende emojis van het lachen. Nou, sympathiek pik. Ik ben wel benieuwd naar dat moment, hè, dat Ronaldo dan ooit zijn ja-woord echt gaat geven. Wacht, kunnen we dat even reconstrueren? Oké, dan ben ik even de babs, hè. Ik mag ze trouwen. En neemt u Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, tot uw wettige echtgenote. In deze mooie kerk op Madeira. Sowieso doet hij een... De Slam 40, we blijven nog even in de kerk met New Religion.

Goedemiddag, Slam. Gaat hij goed? En met je speakers, ja, staan ze in de fik? Oké, ik hoop dat je ze geïmpregneerd hebt, want ik wil nog een tandje harder. Kan dat? Kan ik hem nog wat sneller zetten? Ik ga het proberen. Ik ga gewoon even op de Bonnefoy, hoor. Kan Turn the Tide nog even een tandje steviger? Dimitri Vegas in de Slam 40 gedraaid op 28. Maar we zijn er nog niet klaar.

0: Zo, hè. Lekker Ed Sheeran op Slam zo meteen. Hey, de Slam 40 gaat door. We kunnen even ademhappen. Hou Slam aan.
1: Tip voor de Slam 40.
2: Ken jij Carol G? Eigenlijk de enige track die we veel van haar gedraaid hebben op Slam. Tot nu. Er is een nieuwe, met niemand minder. En niemand meer trouwens dan Bruno Mars. Een tip voor de lijst van volgend weekend.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het van weer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
10: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
13: Hands van voordeel.
12: Aldi.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben in Den Haag de toegang naar de A12 geblokkeerd. Ze hielden op een kruispunt al het verkeer tegen en liepen daarna naar de Utrechtse baan waar velen zijn gaan zitten. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en er is politie aanwezig. Na het dodelijke ongeluk op de A59 is goed nagedacht of de actie wel moest doorgaan, zegt iemand van Extinction. Gisteren vielen bij een botsing in een file die was ontstaan door tractoren 2 doden. Maar volgens Extinction is de klimaatcrisis te belangrijk om de actie te cancelen. Wel hebben enkele activisten afgezegd. In het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen bij een ongeluk met een busje. Daarin zat een familie die onderweg was naar een bruiloft. Het busje kreeg klapband en crashte. Onder de doden zijn 2 kinderen. Bij het ongeluk in Turkije raakten ook 11 mensen gewond. 3 zijn er slecht aan toe. En Nederland stuurt blushelikopters naar het oosten van België om te helpen bij het bestrijden van een veenbrand. Het vuur in de Hoge Venen wordt groter en groter. Er staat een gebied in brand van 16 vierkante kilometer. Omdat de bodem uit turf bestaat, woedt de brand ook ondergronds en dat maakt het blussen lastig. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken en wat zon. De meeste zon in het zuiden. Tussendoor ook een paar buien. In het noorden is het 20 graden. In het zuiden met 30 graden nog tropisch. En dit was het nieuws op Slam.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Alle verf super voordelig.
19: Ah, nee hè.
20: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
19: Ja, weer eens.
20: Nou, pof jij even?
19: Oh ja?
20: Ik heb net koffie gezet.
19: Lekker.
20: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
21: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
22: Streekt. Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Boost your weekend.
24: Dit is het weekend van Slam. It's the weekend.
25: Zijn ze de 40 grootste hits van de week? De Slam 40 en we zijn al lekker bezig, of niet dan? Yeah. Nummer 27 is hier, Martin Garrix. Die slecht nieuws kreeg deze week. Zijn favoriete sport.

0: uit de linkervleugel van een eend of gans. Maar door de vogelgriep worden veel vogels geruimd en daardoor zijn die veren bijna niet aan te slepen. Moet je eens raden wat nu een busje kost met badminton shuttles met veren? Nou? Nee, nee, nog veel meer. €42. En dat was de goedkoopste die ik kon vinden. Martin Garrix, groot badminton-fan. Hij deed het zelfs in een van zijn videoclips van de track Game Over. Meer dan €40 voor een paar shutteltjes. Ik mag hopen dat hij één Dagobert Duck was van die veren.
1: 27.
0: Daar is hij, Martin Garrix.

Naar mijn weten is dit de enige met AI gemaakte track in de Slam 40. Ik weet het is een vies woord, maar ja, als de hit scoort, dan draaien we hem gewoon. Er wordt veel gestreamd, gejazemd en aangevraagd bij Slam. Nummer 25, The Second Voice. Heb je gehoord wat Spotify gaat doen tegen AI-artiesten? En Slam denk ik ook. Een AI-persona-stempel. Straks zie je gewoon op een artiestenprofiel of iemand fake is. Zulke artiesten worden ook niet meer meegenomen in persoonlijke aanbevelingen en playlists. De maatregel die volgt na kritiek op hele succesvolle nepartiesten, zoals The Velvet Sundown. Het lijkt me wel mooi als we het gewoon nog wat harder maken dan alleen een stempel. Dat er staat, deze artiest heeft 4 miljoen luisteraars per maand en geen ouders. Ja. Maak het hard, weet je. Pak AI aan, come on. 6 plekken erbij voor Swedish House Mafia. Helemaal echt. Op 24 bij Slam.

Als je de Bauza ziet, het is net bankzitters of Turfy Gang, maar dan uit Scandinavië. Een beetje het IKEA-antwoord op bankzitters en Turfy Gang. Ja, ik denk dat zij ook wel bij die IKEA-rave zijn geweest. Of wat, je weet niks van de IKEA-rave? Volg @slamofficial op Insta. Check de video van Julia Maan die daar geweest is. Echt krankzinnig. Tussen de meubels, tussen de drum and bass. Dit is de Slam 40, de 40 grootste giganten van deze week. En ken jij deze track toevallig? My love is what you'll find. De oud nummer 1, no big deal hoor, van Clooney en Prospa. Vorige week stond deze track ineens op nummer 5 in de Slam 40. En dus moeten ze meteen met een nieuw wapen komen. Zo voelen zij dat. Meteen grof geschud uit de kast halen. En dus hebben ze een nieuwe track. Een nieuwe track. Net nu Free Your Mind een beetje begint te zakken. En die nieuwe track heet Good Girl. We hebben dus ook een Sad Girls van Bibi Rexha die er nog aankomt. Maar een Good Girl is toegevoegd aan de Slam 40. Op nummer 22.

0: beste van deze week met Anul voor dat weekendgevoel. Hi, topic Becky G op nummer 21. Dat is 4 plekken eraf. Sorry papi, kan niet leuker maken. Wel makkelijker. Of zoiets. Another komt eraan in de Slam 40. Lekker. En welke nieuwe superster kan je tegenkomen op het Nederlandse strand morgen? Dat zo in de Slam 40.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
6: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap, Scafino.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
12: It's funny, because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 9 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
16: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Voel mij zo free.
18: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
19: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
18: Wow, dit is echt nice.
19: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Anul Hendricks.
0: Fans van de nummer 20 werden wild deze week toen bekend werd dat over een week hier haar nieuwe album al uitkomt. Het is Roxy Dekker, Superstar. De hoes wordt ook echt vet. Tenminste, ik heb een gelekte hoes gezien. Als dat de hoes is, vind ik het episch. Roxy ligt op de Amsterdam Arena en de Ziggo Dome. Gewoon als een reus, een echte superstar. De nieuwe nummer 20 bij Slam.

0: en veel meer. Relaxte jazzy sounds op FM.
1: En zo is dat. Jazzy, ze staat er morgen toevallig in Overveen. Heb ik dat goed? Okay. Heb ik dat goed onthouden? Ja, Overveen. What the fuck doet een ster als Jazzy in wording in Overveen? Nou, ze is gewoon heel gewoon gebleven. Ze staat op het strand morgen en de laatste keer dat ik het checkte waren er nog tickets beschikbaar. Dus als jij Jazzy wil zien, echt de nieuwe superster in wording, want nou, niet alleen haar eigen hit doet het goed, Invisible, ze heeft ook deze. Ga dan morgen naar Overveen. Ze treedt erop met Luc van Dijk en Patrick Topping als Joy. 33

hoort Slam, er is een nieuwe DJ-carrière-ladder. Je begint in de lokale club, dan doe je misschien een festivalletje. Dan Ibiza een keer. Dan word je geboekt door Tomorrowland. En wat is er na Tomorrowland? Na lange tijd niks, maar nu toch wel. De bruiloft van Dua Lipa, waar Another gedraaid heeft. Ja, dat was once in a lifetime, als het goed is. Nee, ik ga daar niet versieren, nee, want anders krijgen we ruzie. En Melissa en ik. Luister, Another. Ik draaide ze zojuist. Ze stonden op de bruiloft van Dua Lipa. Maar er zijn helemaal geen foto's van. Alleen Dua Lipa schijnt die te hebben. En ja, ja, dan kan iedereen roepen dat ze op de bruiloft van Dua Lipa hebben opgetreden. Toch? Ben ik de enige die het misschien een beetje in twijfel trekt bij deze Amsterdamse helden? Talk to You hoorde je op nummer 16. De volgende DJ in de Slam 4 die stond ook op een bruiloft. Dat was vorige week nog. Bij Alesso. Alleen dit is ook het ding. Deze geloof ik ook niet. Ja, niet dat ik al het nieuws in twijfel trek en zo. Ik ben helemaal niet van het anti-nieuws en fake nieuws aanhanger of zo. Maar Marshmello heeft gedraaid op de bruiloft van Alesso. Zonder helm. Ja. Ja, dan zou ik ook zeggen dat ik Marshmello ben als ik daar sta te knallen. Trouwens, dat is hoe ik al jaren boekingen binnensleep. Zeg ik bij Marshmello, maar dan zonder de helm. De nummer 15 in de Slam 40. Another Drink. Dat is 7 plekken omhoog.

0: De buitenaardse Bruno, terwijl de zon deze week misschien nog wel populairder was. Ja, de zon was denk ik heel eventjes de populairste bal in het heelal. Met die eclipse en zo. De nummer 1 in de Slam 40 heet ook Move Into The Sun. Blijft dat de nummer 1? Of gaat Mars haar nog verstoten met een andere track? Dat zie ik niet helemaal gebeuren. Deze maakt wel weer kans. Jamaican Bam Bam. Ieder moment in de finale van de Slam 40.
1: Tip voor de Slam 40.
0: Ah, ik heb nog wel even tijd. Ik kan nog 1 nieuwe track draaien. Daar ben ik namelijk aan verslaafd. Daarom hebben ze mij deze show gegeven. Deze sample komt helemaal uit 69. Ik heb altijd al van het origineel gehouden. Die hebben we veel gedraaid op Slam destijds. Herken je dat fluitje? De Franse Watermut ging ermee aan de slag. Scoorde in 2013 een hit met Bullet. En Robin Schulz blaast die track nieuw leven in. De Grand Slam.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste maaltijdhybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
8: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa.
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren-slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Wee!
13: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.

0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft de blokkadeactie van Extinction Rebellion in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden een tijdje op de Utrechtse baan de toegang naar de A12. De actie was niet aangemeld bij de gemeente en burgemeester Van Zaanen gaf bevel tot ontruiming. Daarop bracht de politie de activisten over naar arrestantenbussen. De natuurbrand in het oosten van België is de ergste in de Belgische geschiedenis. Dat zeggen de burgemeesters van twee dorpen in de buurt. In natuurgebied Hoge Venen is al 16 vierkante kilometer in rook opgegaan. Andere EU-landen helpen de Belgen mee met blussen. Ons land heeft 2 blushelikopters aangeboden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot nu toe 1 hulpverzoek gekregen van een Nederlander in het aardbevingsgebied in Indonesië. Het eiland Flores is getroffen door een beving met een kracht van 7,7 en het dodental staat op zeker 40. Ook waren er bevingen bij Sumatra en het buurland Papua-Nieuw-Guinea. En de luchthaven bij Catania op het Italiaanse eiland Sicilië heeft het vliegverkeer weer opgestart. Het vliegveld ging deze week dicht vanwege een uitbarsting van de vulkaan Etna. As kon het vliegverkeer in gevaar brengen. De luchthaven van Catania is de op 4 na drukste van Italië en reizigers moeten nog rekening houden met vertragingen. Het weer van Weer Online. In het binnenland de meeste buien, soms met onweer, tussendoor ook wat zon. Het is 22 tot 29 graden. Morgen blijft het droog met af en toe zon en het is nog wat koeler dan vandaag. En dit was het nieuws op Slam.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijts. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
10: Boost your weekend. Dit is het weekend van Slam. It's the weekend. Slam.

0: je vrije zaterdagmiddag. Hoop ik tenminste, als je aan het werk bent, dan zijn de hits extra voor jou, oké? Anul voor dat weekendgevoel, hallo. De 13 nog overgebleven grootste tracks van de week. Dit is de finale. Ga jij toevallig nog op vakantie? Heb je dan gehoord wie mogelijk jouw vliegtuig gaat laten landen? Dit is echt crazy. Als je op vakantie gaat naar Amerika, is de kans groot dat je vliegtuig aan de grond wordt gezet door een gamer. Ja, er zijn meer dan 2000 gamers aangenomen op de opleiding luchtverkeersleider. De overheid van Amerika die heeft ook echt fanatieke gamers proberen te werven. Er ging zelfs een campagne rond met beelden uit Fortnite met de tekst "You trained for this." Ook zijn er veel flight simulator gamers aangenomen daar op de luchtverkeersopleiding. Dat is toch lachen? Dat straks jouw luchtverkeersleider René Leblanc is.
1: Als je om je heen kijkt, toch, moet je eerlijk toegeven. Het ziet er toch realistisch uit.
2: Net.
1: Zie je de brandstof eroverheen? Mooi, hè? Dat is echt of niet echt? Mooi, hè? En dan zet ik hem veilig neer op de luchthaven van Curaçao. Ja, dat is gewoon zo geweldig.
0: Wat mooi. En dan ben je succesvol geland en dan roept René... Yeah! Zo door de intercom heen. De Slam 40. We gaan op vakantie met Kygo. Een zonnige track. Slam. Nummer 13. 40.

Oeh, niet vergeten dat we hem maandagochtend even bellen in de Slamochtendshow Lost Frequencies, want hij moet bijna de planken op van Evoluon in Eindhoven. Ken je dat? Dat is een gigantische UFO, zo'n natuurmuseum. En Lost Frequencies gaat er voor het eerst een open-air set spelen. Dat is nooit bij het Evoluon. Daar zijn nooit vette dingen. Ja, natuur is vet en musea. Ja, heel cool. Maar Lost Frequencies daar zien bij een UFO, echt fantastisch. En dit is zijn voorprogramma. Ja, die pak je ook nog even mee. Bees and Honey en Lost Frequencies samen. Laten we even kijken of we iets kunnen regelen met Lost Frequencies maandag in de ochtendshow. De Slam 40 nu en dit is nummer 10, Ariana.

verbazen. Het zou me niet verbazen als Criss Cross hun eerste nummer 1 pakt sinds het vertrek van Yuki uit de groep. De nummer 8 heet... Hoe heet die track eigenlijk? My Oh My! Dan gaan we nu naar de hardste stijger. 17 plekken erbij. Hallo dan, van 24 helemaal naar nummer 7 toe. Voor ik je die laat horen, misschien al even vooruitblikken op wat er nog komen gaat, weet je wel. Wat er nog verder komen gaat. De hete top 3 die is in aantocht. En het erepodium van vorig weekend klonk als volgt. 3. Met toen Shakira en Burna Boy op 3. Kanshebbers voor de nummer 1 dus. 2. En ook deze stond verdomde hoog weer. Jonas Blue. 1. Ja, wat denk jij? Gaat een van deze drie de nummer 1 blijven, worden of krijgen? Je gaat het horen. De hele top 10 staat op scherp en er gaat nog veel veranderen. Dit is dus de hardste stijger. Krankzinnig. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Omhoog blijkbaar. 17 erbij. Cat's Eye naar de nummer 7.

0: Oeh, Cat's Eye is los en laat zich voorlopig niet temmen. Het is de hardste stijger naar nummer 7 met Animal. Nu barst de finale echt los. De grootste giganten van de week in de finale van de Slam 40. Prospa en Clooney zijn erbij.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar $34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
13: Ping, ping, ping, ping, ping.
12: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
15: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.

0: Soorten prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Anoul Hendricks.
4: We zijn hard onderweg de nieuwe nummer 1 van Nederland te onthullen na de nummer 6. Prospa en Clooney.

Slam 40 met de 40 grootste giganten. We hebben dan later nog de weekendmix door Martin Pieters. Nou, die begint zo al trouwens om 5 uur. Dan doen we even een uurtje mixmarathon chart met de bruutste bangers uit de clubs wereldwijd. En dan om 8 uur de Boom Room, de beste house en techno. Welkom bij de finale van de Slam 40. Dat was de nummer 5, H, een stijger met Ring My Bell. En op 4, de artiesten die niet heel hoog stond in die Summer 500. Dat viel me echt zwaar tegen, als ik eerlijk ben. Er was weinig gestemd op Shakira. Dat was haar hoogste in de Summer 500 van Slam op welk nummer ook alweer? Ik moet zelfs een bril gebruiken, man, omdat ik het niet eens kan zien waar Shakira stond. 131. Op 131 met Hips Don't Lie? Ben je serieus, Slam? Dit was top 10 materiaal en je weet het donders goed. Schaam je een beetje. Maar ik ben ook wel verantwoordelijk. Slam. Kijk, dit is een nummer 4 voor Shakira.

0: Ben je er klaar voor Slam? Bijna zijn we bij de onthulling met de nummer 2 zojuist gedraaid. Silva Bumpa, die stijgt tot ongekende hoogte. Zijn hoogste positie ooit met On Tonight bij Slam. Dit zijn de tracks die je het meest gestreamd hebt, geshazamd hebt, aangevraagd hebt bij Slam. Het is eigenlijk je muzikale recap van de week. En wat stond er ook alweer op nummer
1: 10?
0: Ariana Grande met deze Hate That I Made You Love Me. Nieuw. Gil bleef staan met Jamaica.

0: De hardste stijger, 17 erbij voor Cat's Eye. Prosper Clooney, Free Your Mind. My love is what you'll find. H met Ring My Bell, ja. Oh. Ring My Bell. 4. Shakira, Burna Boy, eentje eraf met Die Die. En Edge of Desire zakte één plekje, bijna uit de top 3 nu. De hoogste ever voor Silva Bumpa on Tonight.
1: 1.
0: Hoppa! Vanaf 2 uur vanmiddag naar dit moment toegewerkt. Achteruit geteld met militaire precisie. En daar zijn we dan bij de nieuwe nummer 1 van Nederland. Het is niet alleen de populairste track, het is ook het populairste onderwerp. Nooit ging het in Nederland nog zoveel over de zon als deze week. Wat is dat veel gegoogeld, zeg. En dat had natuurlijk te maken met die eclipse. De zonsverduistering van afgelopen woensdag. En oh, wat was die mooi, hè? Grappig, want nou, ondanks al die waarschuwingen van radio, van tv, van nieuws, van TikTok, hebben ze toch nog steeds artsen een piek gezien in het aantal oogletselgevallen.
2: Er is altijd een piek na elke eclipse. Er zijn altijd mensen die toch onbeschermd of onvoldoende beschermd in de zon kijken. Je hebt geen pijn in je ogen. En meestal hebben mensen er dan recht in gekeken en zien dan een vlekje. En dat begint niet direct, maar vaak na 1 tot 4 uur. En dat kan blijvende schade opleveren.
0: Ja, echt fucking dom. Kan niet anders zeggen. Je kan beter niet in de zon kijken. Je kan beter wel naar de zon luisteren.
1: Dit is de nummer 1 in de Slam 40.
0: En zo klinkt de zon. Hugel, Moving to the Sun voor het tweede weekend. De nummer 1. Laat je horen, kom op.

Voor het tweede weekend onze koning. Slam. Ja, doe hem dat maar eens na. En dat is zijn tweede nummer 1 in nog geen jaar tijd. Eerst die Jamaican Bam Bam. En nu Move Into The Sun. De sun was dan ook wel echt heel populair deze week. Hè? De zon is ook het meest gegoogelde ding in Nederland. Ja, vanwege die eclipse natuurlijk. Hugh Gale verdient de tweede week aan kop in de Slam 40. De 40 populairste tracks, dat doen we iedere zaterdag. Ik hoop dat je er volgende week ook weer bij bent. Dan zet ik alles weer in de juiste volgorde. Wat jij gestreamd, gejazemd en aangevraagd hebt bij Slam. Hou je radio ook lekker hier. De weekendmix komt eraan door Martin Pieters. De snelste hitmix op aarde. Daarna doen we lekker even een rondje door de clubs heen met de Mix Marathon Chart. En daarna kopt Raoul hem in met de Boom Room. De beste house en techno. Maandagochtend, niet vergeten, bel ik even los Frequencies in de ochtendshow. Misschien kan ik nog kaarten lospeuteren voor een van zijn exclusieve shows. En ik wens je een mooie zaterdag nog. Zo, hoorde iemand daar dat ik luchttekort kwam? Ja. Heeft iemand dat gehoord? Ik denk het niet, hè? We zijn van de radio af. Alleen jij kan dit horen. Ik zend dit alleen speciaal nog voor jou uit. Want ik snap dat je nog geen zin hebt in reclame. Dus ik dacht, weet je wat nou lekker is? Dan draai ik voor jou alleen nog eventjes de oud nummer 1 in de Slam 40. Precies vandaag, 20 jaar geleden, zo lang bestaat deze show al. 20 jaar geleden kondigde de DJ van toen op nummer 1 aan. Bass Hunter. Yes,

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel.

0: eten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de blokkadeactie van Extinction Rebellion in Den Haag zijn alle demonstranten opgepakt. Het zijn er volgens de politie zo'n 40. Ze blokkeerden vanmiddag de toegang naar de A12. Toen burgemeester Van Zanen ervan hoorde, moest de actie direct worden gestopt. Maar geen enkele demonstrant luisterde daarnaar. Buitenlandminister Berendsen vindt het belangrijk om de Belgen te helpen bij het bestrijden van de grote veenbrand in de Ardennen. Hij zegt dat Nederland onder andere een Chinook-helikopter naar België stuurt. Die kan duizenden liters water boven een brand uitstorten. Het vuur in natuurgebied Hogeveen ontstond gisteren en werd snel groter. Er worden steeds meer doden geteld na de zware aardbeving in Indonesië bij het eiland Flores. Zeker 47 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken onder het puin van ingestorte gebouwen naar overlevenden. EU-baas Ursula von der Leyen heeft de Indonesiërs ook hulp aangeboden. En hondentrimsalons zitten volgens Omroep West met de handen in het haar. Ze hebben het zo druk dat ze hun klanten nee moeten verkopen. De drukte komt doordat meer en meer mensen een labradoedel in huis hebben. Die zijn volgens hondentrimmers heel schattig, maar het verzorgen van een vacht kost nogal wat tijd. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer, tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Boost your weekend.
4: Dit is het weekend van Slam.

applausje voor Marten Pieters, want hij heeft het weer geflikt. Honderden tracks in één mix, editie 356 van de Slam Weekend Mix. Goed dat je erbij bent. De snelste mix van Nederland gaat nu van start.

Dat dacht ik. Of niet, Karel? Silver met Turn the Tide in een 2026 jasje van Dimitri Vegas. Een van de meest gedraaide tracks op Tomorrowland dit jaar. En zodoende was dat vorige week ook Mix Marathon Track of the Week. Je hoorde ons juist hier bij Slam in de Slam Weekend Mix, de snelste mix van Nederland. Editie 356, aan elkaar gemixt door apenstaartje Martin _ Pieters op Instagram. Ga die man volgen, want wat die man doet met Dex, het is fire. Zometeen House in de Pauze toppers van Kylie Minogue, Madonna, Vanilla Ice, ook Taylor Swift, Anima, Shaggy, Calvin Harris. En dit is David Guetta.

afsluiten, maar door wat wijzigingen in zijn programmering heeft Dance Valley besloten Hardwell te laten afsluiten. En dat was denk ik een goede keuze, want er kon even gebeukt worden aan het einde van Dance Valley. Met ook Fisher op de line-up dit jaar, dus de line-up van Dance Valley was wel echt enorm. Je hoorde Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, zojuist in de Slam Weekend Mix, de snelste mix van Nederland. Onderweg naar de Boom Room vanavond om 8 uur, de beste house en techno. En zometeen om 7 uur nog de Mix Marathon Chart met de grootste dancehit

0: Axwell, Bone, Whatever Turns You On in de Slam Weekend Mix, de snelste mix van Nederland. Met zometeen meer Slam Weekend Mix en je hoort hoe je kans maakt op kaarten voor een exclusief feestje van Lost Frequencies in Eindhoven. En dat is een heel vet feest. Hoe je kans maakt op kaarten hoor je zometeen.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding, wilde perziken. Een hele kilo, maar 1,49.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
9: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
11: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
14: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
15: Hey, ben je er weer?
16: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
15: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
16: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
15: Ja, lekker.
17: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Strijd.
1: Marijn Oosterveen.
0: En apenstartje Martin _ Pieters met de snelste mix van Nederland. De Slam Weekend Mix. Muziek van Britney Spears, Gwen Stefani, Fifth Harmony, Anne-Marie. En dit is Maroon 5. One More Night.

Shakira, Burna Boy, Die Die. Het WK-anthem van 2026. God, ik weet het nog zo goed. De jurk die Shakira droeg in de videoclipopnames van Die Die, die is geveld voor ruim $8000. Ik wil niet weten wie dat gekocht heeft en wat die persoon ermee gaat doen, want ik garandeer je, het is waarschijnlijk een man. Een viezerik. Het geld gaat wel naar het goede doel, dus dat is fijn. Madonna die droeg tijdens een optreden op het WK, die halftime show, droeg ze roze handschoenen. En die handschoenen zijn voor ruim $40000 geveld. Iemand heeft de roze handschoenen gekocht van Madonna voor $40000. Het is ook wel een knappe vrouw, hè, Madonna. Ik heb ooit een one-night stand gehad met Madonna en daar moet je drie dingen over weten. Ze is inderdaad superknap, ze is heel sexy en het personeel van Madame Tussauds heeft geen humor. De Slam Weekend Mix, de snelste mix van Nederland. Met zometeen muziek van Eric E. Boogie Down komt eraan. Lil Nas X, Justin Bieber, Armin van Buuren, David Guetta, DJ Boozy, Just Stay, Gardeweg, Blaster Jax. En dit is Silva Pumpa met On Tonight.

Martin Garrix, Bibi Rexha, In the Name of Love hoorde je bij Slam in de Slam Weekend Mix. Vanaf maandag in de Slam Ochtendshow maak je een week lang kans op kaarten voor een hele vette show van Lost Frequencies. Die is volgende week zaterdag in Eindhoven in het Evoluon, een soort grote UFO. Mensen die uit Eindhoven komen, die kennen die plek wel. Het is een hele vette plek om een show te geven en Lost Frequencies geeft daar dus een super show. Daar wil je bij zijn. Het enige wat je moet doen is naar de Slam Ochtendshow luisteren vanaf maandag en Lost Frequencies appen als jij in de Slam Ochtendshow een track van Lost Frequencies voorbij hoort komen. Dus Lost Frequencies horen in de Slam Ochtendshow vanaf maandag is Lost Frequencies appen om kans te maken op twee kaarten voor een show van Lost Frequencies in het Evoluon.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3-sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
12: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale. Nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
13: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
14: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voorwie.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
19: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
18: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
21: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote veenbrand in de Belgische Ardennen komt gevaarlijk dicht bij 2 dorpen. Die worden voor een deel ontruimd. Sinds gisteren is in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen ruim 16 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Burgemeesters hebben het over de ergste brand in de Belgische geschiedenis. De aangehouden snelwegblokkeerders in Den Haag hebben niet lang vastgezeten. De politie zette ze met een bus af bij het stadion van ADO Den Haag. Daar zijn hun gegevens genoteerd en kwamen ze vrij. Het gaat om 40 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden vanmiddag 1,5 uur lang de toegang naar de A12. In het Como-meer in Italië proberen hulpdiensten een verdronken zeiler terug te vinden met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot. Die kan tot 300 meter diep. Slachtoffer is iemand uit Milaan die op vakantie was in het Como-meer. Tijdens het zeilen kwam in het water terecht. Een grote zoekactie leverde niks op. En in ons land is het WK hockey begonnen en het is een prima start voor de Oranje vrouwen die hun wereldtitel verdedigen. Ze wonnen hun openingswedstrijd in Amstelveen met 2-0 van Chili. Joosje Burg en Jibbe Jansen scoorden. Nederland organiseert het WK samen met België. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
22: Alle verf super voordelig.
23: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
0: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Boost your weekend.
7: Dit is het weekend van Slam.

0: Camel Fat, Unique Moment in de Slam Weekend Mix. De snelste mix van Nederland, editie 356. Aan elkaar gemixt door Martin Pieters, Martin_Pieters. Op Instagram, als je die man wil volgen. En doe dat, want hij maakt deze mix elke week al 356 edities lang. 2 uur lang de snelste mix van Nederland. Een beetje house in de pauze on steroids. Alle genres in de mix, maar dan enorm snel. En zometeen Modo in de mix. Ein, zwei, poli, die.
1: In this moment, I will stay.
0: En muziek van One Republic, Rihanna, Joe Corey, James Hype, Sonny Fodera, Moloko, Eurythmics, Will Smith, Armin van Buuren. En nog veel meer. Dit zijn David Guetta en Kim Petras. When We Were Young, The Logical Song in de Slam Weekend Mix. You can't.

0: Calvin Harris, Sam Smith, Desire, hoorde je bij Slam en de Slam Weekend Mix, die ook goed beluisterd wordt vanuit het buitenland. Want Steef, vanaf waar luister jij?
1: Vanaf Spanje in Benidorm.
0: Wat, hoe oud ben je ook alweer, Steef?
1: Ik ben 28.
0: 28, oké. Okay. Ben jij er niet een beetje te jong voor Benidorm? Want in mijn hoofd is Benidorm echt een walhalla voor 65-plussers.
1: Nou, ik ben 7 jaar hier geleden geweest en ja, vanaf dat moment voelde ik me hier gewoon helemaal thuis. Dus vandaar dat ik gewoon nu alleen naar mijn vriendin terug wilde. En ja, we vermaken ons zo ontzettend. Alleen we hebben vandaag wel een beetje regen gehad. Maar voor de rest alleen maar zon en leuke dingen.
0: Lekker jongen. Nou, veel plezier. Geniet er nog van. Nou, een kroketje van cafetaria en de blauwe walvis op onze kosten. Doe ze de groeten daar. Fijne vakantie jongen en geniet van die Slam Weekend Mix.
1: Ja, nou, komt helemaal goed.
0: Ja, dat hoop ik ook. Solo Paraty, lekker zomers plaatje om in Spaanse sferen te blijven. En dit is Hugh Gell met Moving to the Sun bij Slam.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Pot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Marijn Oosterveen.
6: Met muziek van Topic, Tiësto, Rita Ora, Daft Punk, The Weeknd, Ray, Chris Cross Amsterdam en dit zijn Kygo en Max.

Joel Corry, de realityster bij Slam tijdens de Slam Weekendmix. Heeft meegedaan aan een Australische serie, een reality-serie. Geordie Shore was 2013, dus echt lang geleden. Ik begrijp niet helemaal wat het nou is, maar het was een soort Ex on the Beach. Of in ieder geval een stel jongeren die een villa op stelten zet. Nadat hij mee heeft gedaan aan dat smakeloze reality-programma, heeft hij besloten wel wat met zijn leven te gaan doen. Toen is hij muziek gaan maken en tegenwoordig eigenlijk niet weg te denken uit de dance scene, want hij brengt banger naar banger uit. Deze is ook te goed, X-Mix Marathon Track of the Week. Whisper van Joel Corry tijdens de Slam Weekend Mix, de snelste mix van Nederland. Afgelopen week was een bijzondere week. De eclipse, de zonsverduistering. En het bracht me toch een beetje terug naar de corona-lockdown, de pandemie. Want het hebben van zo'n eclipsbrilletje was een beetje hetzelfde als het hebben van een rol wc-papier in lockdown. En ook deze track neemt mij een beetje mee terug naar de corona-lockdown. Want deze hebben we veelvoudig gedraaid tussen 2019 en 2020 op Slam. De Duitse Leonie met Remedy, het was een grote hit tijdens de corona-pandemie. En die hoor je nu op de achtergrond tijdens de Slam Weekend Mix, de snelste mix van Nederland.

All City, Fireflies. Tijdens de weekendmix, de snelste mix van Nederland. Editie 356 zit er bijna op. Deze was wederom aan elkaar gemixt door Martin_Pieters op Instagram. Hij heeft het weer voor elkaar gekregen om honderden artiesten in één slam weekendmix te stoppen. Editie 356 zit er bijna op. Volgende week editie 357. Zelfde zender, zelfde tijdstip. Volgende week zaterdag om 5 uur. Bij zijn is meemaken. Straks na de klok van 7 de Slam Mix Marathon Chart. De grootste, populairste dance tracks van dit moment. En dan de klok van 8, 4 uur lang de beste house en techno in de Boom Room. Muziek van Medusa, David Guetta, Fisher, Ellie Goulding. En dit is Loreen met Euphoria.

0: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier. Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag is een belangrijke herdenking begonnen. Bij het Indisch monument worden de slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting van de voormalig Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn toespraken en onder andere premier Jette en de Haagse burgemeester Van Zanen leggen een krans. Hij wordt groter en groter, de veenbrand in de Belgische Ardennen. Er is in natuurgebied de Hoge Venen al ruim 20 vierkante kilometer in rook opgegaan. Honderden mensen uit 2 Belgische dorpen in de buurt van de brand zijn hun huis uit. Er is voor de zekerheid ook een hotel ontruimd. Bij de traditionele schoonmaakactie op onze stranden is minder afval verzameld dan vorig jaar. Vrijwilligers hebben in 2 weken tijd ruim 4000 kilo aan troep geraapt, zoals flesjes en verpakkingen. Afval dat anders in zee terecht zou zijn gekomen. Wel werden er veel meer sigarettenpeuken gevonden. En NEC kan zich met een goed gevoel voorbereiden op de laatste voorronde van de Champions League. In de Eredivisie wonnen ze vanavond simpel met 4-1 bij Willem II. Woensdag en de week erna neemt NEC het op tegen het Noorse Bodø Glimt. De winnaar gaat naar het hoofdtoernooi van de Champions League. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag. 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
12: En om het nog leuker te maken,
13: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Voel mij zo free.
16: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
16: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
21: Heel veel halen, heel weinig.
14: weinig betalen. Bij Trek Pleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
21: Boost your weekend.
22: Dit is het weekend van Slam.

0: Olsam.
1: Binnen een uur ben je weer volledig op de hoogte van alles wat er op de dansvloeren gebeurt. Behalve de darkroom, Sam, daar gaan we met de 15 heetste op de dansvloer op dit moment. Een nieuwe Mix Marathon Chart. Are you ready? Vorige week was Cassian Come to Life de grootste. Of het deze week weer zo is, je hoort het al heel snel. Uit de lijst verdwenen, Timmy Trumpet, die vind je niet meer terug. Roses, net als Kevin de Vries en In the Night krijg je wel twee nieuwe binnenkomers voor. En de eerste daarvan zometeen op 13. De opening voor de mannen van de Adriatiek. Coming Home, 3 weken in de lijst en zo.

vissershoedje. Je zou hem bijna opzetten, zo warm is het. Het handelsmerk van deze man, Fisher, What a Life, What a Life. Vorige week nog op 9 en nu valt hij uit de top 10. Terug naar 14 en dat kan wel eens de laatste week zijn.

optimale partygangers. Je krijgt ze maar niet uit de lijst. Je krijgt ze maar niet van de dansvloeren af. De langsgenoteerde Clooney en Prospa Free Your Mind. 19 weken inmiddels. Als ze de 20 weken halen, doen we een echo, dat beloof ik. Dit is de Mix Marathon Chart. De 15 heetste op de dansvloer op dit moment. En je kan hem kennen uit 1979. The Beat Goes On van The Whispers. Nooit geëvenaard, tot nu misschien wel. Het is al weken de klapper die de dansvloeren beheerst. En hij komt nu nieuw binnen in de Mix Marathon Chart. Adam 10 en Raphael voor het eerst in de lijst op 11. Beat Goes On.

op Ibiza is in de war. En het heeft niet eens een chemische oorzaak. Nee, het komt door deze man, Josh Baker. Hij is net nieuw met zijn eigen residency bij Club Amnesia. En hij verkoopt het gewoon allemaal uit. De oude garde denkt, hoe kan het? Wie is die gast? Josh Baker, My Love, 5 weken in de lijst. En op nummer 9 en daarvoor op 10.

Swedish House Mafia, bijna 20 jaar. Begonnen in 2008. Wel 5 jaar uit elkaar geweest. Maar zo gaan wel meer huwelijken. De Swedish House Mafia en Happiness Is So Sad op 6. Wat de grootste is, je hoort het. Binnen 10 minuten. En nu Clooney en Prospa, 3 weken in de lijst. En net als vorige week op 5 met Good.

0: Armin van Buuren. Vorige week kwam hij nieuw binnen in de Mix Marathon Chart op 11. En nu stijgt hij door naar 4. Gevaar voor de top. Here in my arms. Armin van Buuren dus en Silver Panda. Hebben we een nieuwe nummer 1? Of is het nog steeds Cassian? Come to life, net als vorige week. Het antwoord komt akelig dichtbij. Eerst Camel Fat. Samen met Volcoder. Het is de klapper op de dansvloer op dit moment. Unique Moments. Op 3.
1: Echo dreams in the dark. In this space we leave our mark. Souls entwine, rhythms play. In this moment I will stay.

alles. Het commerciële randje, Oliver Heldens. Het hardere randje is vaak Hi-Lo. En dit is bijna een discoplaat. Samen met Kreider, 3 weken in de lijst en op nummer 2. Dit is de Mix Marathon Chart. En vorige week, voor het eerst aan kop, uit Australië, Cassian. En hij doet het weer, 4 weken in de lijst. En de 2e week op 1. Come to life.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 9 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Door de veenbrand in de Belgische Ardennen is sinds gisteren al ruim 20 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Het gaat om de ergste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Het vuur komt gevaarlijk dicht bij 2 dorpen. Daar zijn honderden mensen hun huis uit en naar een veilige plek gebracht. Er zijn zorgen over het aantal rondzwervende sigarettenpeuken op onze stranden. Bij de jaarlijkse schoonmaakactie zijn er bijna 80.000 geraapt, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee zegt dat sigarettenfilters gevaarlijk zijn voor vogels, vissen en andere dieren. Ze roepen op om stranden rookvrij te maken. Honderden mensen hebben afscheid genomen van de Britse zangeres Bonnie Tyler. Ze overleed vorige maand en vandaag werd haar kist naar haar huis in Wales gebracht. Op beeld is te zien hoe fans zich op straat hebben verzameld en bloemen leggen. De 75-jarige Bonnie Tyler kennen we vooral van de hit Total Eclipse of the Heart. En bij de EK Zwemmen in Parijs hebben we er weer een medaille bij. Koen de Groot pakte zilver op de 50 meter schoolslag en verbeterde zijn eigen Nederlandse record. Bij de 50 meter vrije slag viel Marit Steenbergen buiten de prijzen. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Morgen blijft het droog met af en toe zon en het wordt een stukje koeler dan vandaag. 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
14: 8 uur geweest. Slam met je verkeersupdate door Flitsmeister. Met 1 vertraging gemeld op dit moment. Op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland. Doe je er 5 minuten langer over. Al veel sneller. Binnen een minuutje bij Slam. De allerbeste house en techno. De Boomroom komt eraan.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
16: Voor wie zijn we het alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
18: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
19: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
20: Kijk op kwf.nl/voor wie.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
21: It's funny, because it's true.
20: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Boost your weekend. Dit is het weekend van Slam.

Veldwerk. Ook deze week zijn we weer de dansvloeren opgegaan met gespitste oren en de allerbeste house en techno tracks die we daar gevonden hebben. Delen we de komende 4 uur met jou. Welkom, dit is de Boom Room. Vanavond in de studio, een uur lang om 10 uur, legende. Hij is eindelijk weer een keer terug, Ilke Klein. Verder de nieuwste tracks van Tiga, Chris Lake, Colin, Joris Voorn. En deze komt volgende week pas uit. Dan pas hier in Spotify, nu al in de Boom Room. Het is Wave Wave.

nog veel meer aan. Onder andere op het label van Adriatic. En deze komt volgende week. Samen met Benja, die een paar weken geleden in de Boom Room was. Hun nieuwe heet Direct Hotel.

nieuwe Humanoid. Lotus. Je luistert naar de Boom Room bij Slam. Afgelopen week misschien was je wel op het Loveland Festival. Ik hoop dan dat je ook de set van Sven Veet gezien hebt. Wat mij betreft een van de beste sets van het weekend. Hij deed ook nog de After. Heb ik begrepen, die ik dan zelf weer gemist heb. Op zondag. Ik moet wel zeggen dat de beste After die ik ooit met Sven Veet heb gehad na Time Warp was in Duitsland. Waarbij iedereen was afgehaakt. Geen DJ kon meer draaien, iedereen was kapot. Terwijl er een hele line-up was en Sven Veet schreeuwde toen door de microfoon: My colleagues are not coming anymore, but I will stay with you till the end. Dat deed hij ook. 10 uur gedraaid. Legendarisch. Een van de tracks die je veel kan horen in zijn sets is deze. Komt natuurlijk op zijn label volgende week, de nieuwe Robach Room.

Virgo, the song. The Spiker, de nieuwste track op het label van Damien Lazarus, Crosstown Rebels. Welke track heb je recent op de dansvloer gehoord en denk je, die kan niet ontbreken in de boomroom vanavond? Een wegtrek. Laat het weten via de Slam app. We doen hem vlak voor negenen. Een nieuwe wegtrek. Frankie en Sandrino hoor je zo meteen en dit is

0: Ronald.
1: Ronald.
0: Hey.
1: Je spreekt met Raoul van de Boom Room.
0: Hey, hallo.
1: Hey, dit is wel een bijzondere wegtrek. Niet vanaf de dansvloer, maar vanaf de kermis.
0: Vanaf de kermis, ja. Wie had dat verwacht, hè?
1: Die hebben we nog nooit meegemaakt, denk ik. Nu al een unieke wegtrek.
0: Ja, zeker.
1: Hey, ik hoop niet dat je hem op de kermis gehoord hebt, deze track. Want dat belooft niet veel goeds.
0: Nou ja, ik had hem best graag willen horen, hoor.
1: Wij ook. Hey Ronald, vertel, wat is je wegtrek?
0: Duo van Sebastian Leger en Tim Green.
1: Oh, wauw, ja, dat is een mega goede track. Vertel, wat is het verhaal bij deze track?
0: Ik zou je zeggen, ik heb eigenlijk niet zo heel groot verhaal bij deze track. Want ik heb deze keer Spotify in mijn release radar gekregen.
1: Oh ja.
0: En toen dacht ik, zo'n geweldige plaat.
1: Fantastisch.
0: Het is niet dat ik hem echt op een feestje of zo heb gehoord, maar...
1: Nee. Nou ja, je werd er gewoon een keer mee wakker in je release radar, 's ochtends op Spotify.
0: Precies.
1: En, dat is het verhaal. Nou, en dat hij aangevraagd is vanaf de kermis, dat maakt hem toch al bijzonder. Dus Ronald, absoluut. We gaan hem doen als wegtrek in de Boomroom. Legend Sebastian Leger, Tim Green en Joel.
0: Yes, top man, dankjewel.
1: En doe nog een rondje.
0: Ja, tuurlijk.

0: De Wegtrek in de Boomroom. Sebastian Leger en Tim Green en Joel. Je Wegtrek aanvragen kan altijd via de Slam app. Zometeen de nieuwe Roulet Rafael Serrato in de Boomroom. En ook Michael Bibi. Hij is eindelijk uit Mystery of Raw binnen een paar tellen.
1: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, autotaalglas.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Daar werden tijdens de oorlog de Japanners de baas en die sloten Nederlandse families op in kampen waar ze werden mishandeld. Herdenking was bij het Indisch monument en premier Jette legde er een krans. In de Belgische Ardennen zijn sinds gisteren al duizenden voetbalvelden aan natuur verbrand. De brand in natuurgebied Hogevenen zou de grootste zijn in de geschiedenis van België. Uit twee dorpen in de omgeving zijn 600 mensen geëvacueerd. Bij het bestrijden van het vuur helpt ons land, de Belgen, met twee blushelikopters. Een zoekactie in het Como-meer in Italië. Hulpdiensten proberen een zeiler terug te vinden die in het water terechtkwam. Hij is niet meer gevonden en daarom wordt nu gezocht met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot. Die kan tot 300 meter diep. Hulpdiensten gaan ervan uit dat de zeiler is verdronken. En AZ is na twee wedstrijden koploper in de Eredivisie. Na de winst van vorige week tegen ADO Den Haag wonnen ze vanavond opnieuw. Dit keer op bezoek bij FC Utrecht met 4-1. Utrecht heeft nog geen enkel punt en staat samen met Willem II onderaan. Willem II verloor vanavond ook met 4-1 van NEC. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Morgen blijft het droog met af en toe zon. En het wordt een stukje koeler dan vandaag. 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Goedenavond, het is 9 uur geweest. 1 vertraging gebeld op dit moment op de N324 Nijmegen-Os voor Mil. Daar doe je er op dit moment 7 minuten langer over. De Boomroom gaat al heel snel weer verder.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
20: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
21: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
20: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
25: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
26: Boost your weekend.
27: Dit is het weekend van Slam.

0: The Boom Room.
1: House en techno. 4 uur lang, iedere zaterdagavond om 8 uur. Goed dat je erbij bent. The Boom Room. Vanavond in de studio, over een uurtje al, Elke Klein. Zorg dat je niet mist. En zometeen de nieuwe Michael Beebe samen met Ketema, Mystery of Raw. Op het Circo Loco Records label. Hoor je zometeen. Net als Sean Duran. En dit is een van de tracks die je heel veel gehoord kan hebben in de sets van Another. Gisteren eindelijk uitgekomen. Het is de nieuwe Roulet.

Je luistert de Boom Room. De vaste hangplek als je houdt van goede muziek. Welkom, goed dat je erbij bent. House en techno. De nieuwe Rafael Serrato hoor je zo meteen. En dit is de track waar iedereen het altijd over heeft. Heel veel

Rafael Serrato, een van de productiefste producers ter wereld, denk ik. Is niet normaal. Plaatje of 3000 per jaar. Dit is er eentje die volgende week uitkomt. In de primeur krijg je in de Boom Room, je hoort de cash van Rafael Serrato. Nieuwe Arodes komt eraan. Ook een remake gedaan van Funkerman. Die volgende week pas uitkomt en die je nu alvast hoort. En eerst, Indraw in de Boom Room bij Slam Rosary.

Nieuwe op Rickets, Jewel Kit en In The Dance. Luister de Boomroom. Het was even lastig, we zijn al een tijd bezig geweest. Datumprikkers over en weer, maar ja, dan is hij toch ook veel in het buitenland. Argentinië, maar het is gelukt. Hij rijdt net de parkeerplaats op, hoor ik uit betrouwbare bron. Ilke Klein. Vanavond, 10 uur, een uur lang. Live in de DJ Booth.

Hippo en Mirrors op Isolate. Hij is binnen, hij is in de studio, dus je gaat hem echt horen zometeen. Om 10 uur, een uur lang, Elke Klein. Deze track ken je van lang, lang geleden.

0: Stay Golden. Nieuw op All Day I Dream. Je luistert de Boomroom, je hoorde ook nog de remake van Speed Up, die nu Keep Up heet, van Funkerman, door Sama opnieuw gedaan. Zometeen een uur lang in de Boomroom bij Slam. Ilke Klein.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
8: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De Belgische brandweer gaat straks de tweede nacht in bij het blussen van de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. In de Ardennen is in natuurgebied de Hoge Venen al meer dan 20 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Twee dorpen in de buurt zijn voor een deel ontruimd. Ons land helpt de Belgen met twee blushelikopters. Een bestelbusje is vanavond in Amsterdam een huis binnengereden, meldt AT5. Er raakte niemand gewond, maar het huis in de wijk Osdorp heeft veel schade en er wordt nu onderzocht of het kan instorten. De bestuurder van het busje is opgepakt, hij had gedronken. Onze stranden worden steeds schoner, want bij de jaarlijkse opruimactie hebben vrijwilligers opnieuw minder verpakkingen, flesjes en ander afval geraapt. Wel lagen er veel meer sigarettenpeuken. Er zijn ook gekke dingen gevonden op het strand, zoals een oude videoband en een verpakking van een chocoladereep uit 1991. En bij de EK-atletiek in Engeland blijft ons land medailles binnenharken. Op de 400 meter won Dieke Klaver brons. Op het onderdeel 7-kamp pakte Emma Oosterwegel zilver en ging het brons naar Sophie Dokter. Ook succes op de EK zwemmen in Parijs. Marit Steenbergen pakte haar 6e medaille. Zilver op de 100 meter rugslag. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
17: Mam, waar is mijn zwemband?
18: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
19: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
20: geeft ruimte.
21: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
19: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we al!
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
24: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
25: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
24: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
29: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
30: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
31: Müller Milk, the moo you can't resist.
32: Boost your weekend.
33: Dit is het weekend van Slam.

0: The Boom Room.
1: Lang geleden. Heel lang geleden. Aflevering of 200 geleden zelfs. Nog wel een keer Colorado Charlie gedaan, maar echt in de studio. Hij is er. Een uur lang. Live in de Boom Room. Is dit Elke Klein.

Wat een mega plaat is dit, zeg. Nog niet uit. Hij komt wel over 4 weken. Vertelde Ilke me net. Het is, je raadt het al, een nieuwe van Ilke Klein. Op zijn eigen label komt hij. En hij heet Hold On. Hou hem in de gaten, want hij maakt zinnig. Je luistert.

weer zo'n primeur in de Boomroom. Elke zegt net, deze komt wel uit, maar waarschijnlijk pas volgend jaar. Zijn eigen label. Geen eigen track trouwens, dat dan weer niet. Sowieso een flinke verbouwing bezig bij Elke, want hij gaat werk en privé toch een keer scheiden. Zijn studio wordt verplaatst en al zijn apparatuur gaat naar een nieuwe studio. Straks eens even over hebben wat de plannen zijn voor de komende tijd. Waar je hem veel gaat vinden en wat we nog van hem kunnen verwachten qua muziek. Je luistert de Boomroom. De allerbeste house en techno. Met een uur lang live. Elke Klein.

0: Je luistert naar de Boom Room. Met Ilke Klein. Hey, hey.
1: Hoi, goedenavond.
0: Hoe gaat-ie?
1: Ja, wel goed.
0: Ik heb wel eens gehoord dat jij in Argentinië bijna niet meer normaal over straat kan.
1: Nee, dat klopt wel een beetje.
0: Is dat echt zo?
1: Ja, dat is echt zo.
0: Dat is toch een beetje de droom van iedere man, denk ik. Dat je in Argentinië overal herkend wordt.
1: Ja, ja, ik weet niet of dat de droom van iedere man is. Maar
0: ja, nou, het zou mij wel leuk lijken op zich.
1: Ja, ja, ik vind het altijd voor 2-3 weken vind ik het heel leuk. En dan ben ik blij dat het weer weg is.
0: Ja, maar is het dan echt zo als je daar gewoon rondloopt, komen mensen echt naar je toe van mag ik met je op de foto?
1: Ja, en, ik ga daar bijvoorbeeld 4 blokken lopen om een fles wijn te halen. En je wordt 3 keer gestopt voor een foto.
0: Is dat echt waar?
1: Ja,
0: dat
1: is echt waar.
0: Gek zeg, wat goed.
1: Ja.
0: En dan kan je hier op Sloterdijk kan je gewoon normaal rondlopen in Amsterdam.
1: Super anoniem. Ja,
0: wat goed. Je gaat bijna weer toch? Een beetje die kant op. Of in ieder geval naar Amerika toe. En,
1: volgende week.
0: Ja, dan ga je Amerika doen. En Canada. Ja. En ook nog Argentinië weer, of niet?
1: Nee, dat denk ik pas weer richting einde dit jaar. Begin volgend jaar waarschijnlijk.
0: Oké. Okay.
1: Maar nu inderdaad Washington DC. Montreal Stereo weer.
0: Oh, te gek.
1: Ja, echt een fantastische tent is dat.
0: Ja, wat goed.
1: Ja.
0: Allerbeste geluid, toch?
1: Ja, ja, denk het wel. Denk een van de clubs die je moet ervaren.
0: Daar kan de Boom Room Studio nog net niet tegenop.
1: Nee.
0: Nee. Ja.
1: Daar kan heel weinig tegenop.
0: Ja. Wat goed. Ten Hours Thuishaven heb je vorige week gedaan.
1: Klopt.
0: Helemaal rammetje vol.
1: Ja.
0: Terwijl er best wel wat te doen was overal. Dus ja, dat zegt ook wel iets dat het gewoon goed gaat.
1: Man, er was verschrikkelijk veel concurrentie. Het
0: Loveland Festival. Gewoon.
1: Dance Valley, alles.
0: Alles.
1: Maar, nee, het zat echt goed vol. Ik was echt heel erg blij.
0: En, gek zeg.
1: Het was de tweede die ik deed dit jaar. Eentje in de winter ook.
0: Ja.
1: Maar het was mijn eerste zomereditie in denk wel 4 jaar zoiets.
0: Oké. Okay.
1: Dus daarom wou ik hem ook echt heel graag doen.
0: Vind je dat nou leuker dan de wintereditie? Of is het gewoon heel anders?
1: Het is gewoon anders.
0: Ja.
1: Ik denk als ik heel eerlijk mag zeggen dat ik de wintereditie leuker vind. Maar dat is omdat het vanaf het begin af aan donker is. Dus dan zit iedereen er heel snel in.
0: Ja.
1: En de zomer komt misschien verhoudingsgewijs iets langzamer op gang. Maar de sfeer is wel weer anders. Dus
0: het draait ook echt heel anders natuurlijk.
1: Ja, ik heb veel meer house gedraaid vandaag. Ik draai echt anders dan.
0: Ah, wat leuk. Wat goed. En wat kunnen we de komende tijd een beetje van je verwachten? Ik hoorde echt een mega plaat van je. Die Hold On.
1: Ja, die Hold On. De derde was dat uit mijn hoofd.
0: Ja,
1: die komt, exact weet ik niet, maar volgens mij in september.
0: Oké. Okay.
1: Dat wordt mijn eerste volgende release.
0: Ja.
1: Wat heb ik verder nog gedaan? Ja, er komen nog een aantal tracks in een beetje in diezelfde richting komen eruit richting het einde van het jaar. En ik ga weer met mijn live tour, met mijn live show op pad.
0: Ja, want dat is wel redelijk nieuw, toch? Dat je met je live, dat ga je ook gewoon over de wereld. En,
1: Ik heb door de jaren heen wel vaker live gespeeld, maar nooit heel consequent.
0: Nee.
1: En nu ben ik het wel echt wat consequenter aan het doen.
0: Is dat dan, wil je afwisselen of wil je daar helemaal naartoe gaan? Of is het,
1: beetje 50-50, denk ik.
0: Oké. Okay.
1: Uiteindelijk is het de bedoeling.
0: Een beetje afwisseling, dat houdt het leuk.
1: Ja, maar het is ook tof. Je speelt alleen maar je eigen muziek. Allemaal in een iets andere setting. En je kan het live een beetje remixen. En het is best wel een andere ervaring.
0: Ja, te gek. Oké, okay, wat leuk. Dus dat is wat we... Wanneer ga je dat in Nederland weer een keer doen? Live, weet je dat al?
1: Nee, ik denk pas volgend jaar in Nederland weer. De eerstvolgende tour wordt Amerika. Dat is zeg maar midden november tot eind december ongeveer.
0: Oké. Okay.
1: En dan doe ik een groot aantal shows daar en een paar in Canada. En ik hoop volgend jaar hier.
0: Ah, te gek. Te gek. Hey, ondertussen nog een kleine verbouwing thuis, want die studio die gaat er nu echt uit.
1: Ja.
0: Werk in privé wordt gescheiden bij Ilke Klein thuis.
1: Mijn dochter wil de zolderkamer.
0: Ja, is het?
1: En ik wil een grotere studio,
0: Oké, okay, maar die verhuist naar iets om de hoek of zo?
1: Ja, de studio die gaat uit huis. Die gaat wel op loopafstand, maar ergens vlakbij mij. En gewoon een lekkere werkplek om de hele dag te zitten zonder gestoord te worden.
0: Dus wat we nu nog horen van je, dat is thuis bij Ilke Klein gemaakt.
1: Allemaal.
0: En straks is dat buitenshuis.
1: Ja, vanaf begin, denk vanaf kwartaal 1 volgend jaar dat het allemaal buitenshuis.
0: Nou, wat goed, man. Hey, superleuk dat je er was. Het was duurde even. We hebben hoop heen en weer geappt, maar uiteindelijk vinden we altijd een datum.
1: Ja,
0: laten we zorgen dat het niet weer 3 jaar duurt.
1: Nee, dit was wel te lang, hoor.
0: Ja. Nou, hey, super dat je er was. Een uur lang hoorde je in de Boom Room. Ilke Klein.
1: Dank je wel.
0: Aris.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
12: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
11: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
13: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich toch nog naar voren te werken. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. 2 helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Precies 81 jaar geleden gaf de Japanse bezetter zich over. De herdenking was bij het Indisch Monument. Er werden kransen gelegd door premier Jetten en burgemeester Van Zanen. PSV heeft zich hersteld van de tegenvallende seizoenstart. In Rotterdam pakten ze hun eerste eredivisieoverwinning. Excelsior werd verslagen met 2-1, dankzij goals van Ruben van Bommel en Ricardo Pepi. De uitslag had nog veel hoger kunnen uitvallen, maar PSV miste kans op kans. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Morgen verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon en dan 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Slam.
15: Boost your weekend.
13: Dit is het weekend van Slam.

0: Je luistert naar de Boom Room. Met in de studio... Eris! Hallo, hallo.
1: Hey.
0: Nog even een microfoon vinden. Ja, daar heb je er één en daar heb je er één. En koptelefoon.
1: Hey.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Ja? Ja, hartstikke goed. Leuk dat je er bent. Eerste keer in de Boom Room.
1: Ja.
0: Kom iets dichter bij de microfoon. Ja, zo. Top. Je draait veel in het buitenland ook, hè?
1: Ja, klopt.
0: Waar draai je nou het meest?
1: Veel in Turkije en Azië.
0: Ja.
1: India, Bali, Thailand.
0: Ja. Ja. Maar je woont in Nederland?
1: Ik woon in Nederland, ja.
0: Gewoon Rotterdam, toch?
1: Ja. Ja.
0: Ben je ook een klein om de hoek?
1: Ja.
0: Ja, gezellig. Kunnen jullie met elkaar meerijden zo meteen? Ja, wat leuk. Wat goed. En je bent ook lekker aan het produceren. Wat heb je volgens mij 2-3 eigen tracks gedaan?
1: Ja, klopt.
0: Ja?
1: Ja. Die heb ik net gedraaid. En er komen eigenlijk wat nieuwe tracks uit. Ik release veel op Helix.
0: Ja.
1: Helix Records.
0: Ja.
1: En nog een paar grotere collabs, maar dat kan ik nu nog niet delen.
0: Oh, maar dat mag je wel zeggen hoor. Hier mag je altijd alles zeggen, hoor ik. Je mag altijd alles zeggen. In de Boom Room mag alles. Nee? Oké, maar er komen grote collabs aan.
1: Ja.
0: Wat te gek. Wanneer? Hebben we dit jaar nog?
1: Dat hopen we wel.
0: Oké.
1: Dit is natuurlijk met verschillende labels is dat soms echt wel een lange wachttijd.
0: Ja, je weet het nooit.
1: Ja.
0: Nee. Oké. En we willen er nog niet aan denken, want het is nog een beetje zomer natuurlijk. Maar ADE, ben je ergens te vinden?
1: ADE
0: in Amsterdam?
1: Zijn ze nu eigenlijk... ik denk dat ik sowieso bij Helix.
0: Ja.
1: Maar ik heb ook een aanbieding gekregen voor India, dus ik zit een
0: beetje... Oh, oké. Dat is altijd leuk. Als je in Nederland is natuurlijk iedereen, dus de rest van de wereld is een DJ-tekort.
1: Ja, dat klopt.
0: En ik weet dat er DJ's zijn die er altijd misbruik van maken. Die denken van nou, iedereen is in Amsterdam, dan ga ik voor de hoofdprijs ergens anders staan.
1: Ik heb hem deze week binnengekregen.
0: Oh, oké.
1: Dus ik weet eigenlijk niet zo goed wat we ermee gaan doen.
0: Nou, ik heb nog meer geld vragen. Dat zou ik doen. Ja, nog meer geld vragen.
1: Zo goed.
0: Oké, en dan zien we je niet met ADE. Maar anders zien we je wel met ADE. Ja. Het is nog een beetje... Oké. Nou, wat leuk dat je er was.
1: Ja,
0: super. En zie je snel weer. Ik hoop met ADE.
1: Ja.
0: Of niet? Wel voor jou.
1: Ja.
0: Er is voor het eerst in de Boom Room. Je luistert Slam met zometeen Joris Voorn.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf €0,89. Lidl, je verdient het.
13: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20,999. Suzuki, serious about fun.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
16: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voor wie.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn twee vrouwen om het leven gekomen. Twee baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. In Westkapelle, Zeeland, heeft de brandweer een duinbrand geblust. Die woedde in de bosjes aan de rand van de duinen. Er kwam veel publiek op af. Door snel in actie te komen, wist de brandweer te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het gebied wordt nu nat gehouden om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken, toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich naar voren te werken. Fortuna Sittard, dat vorige week nog tegen PSV stuntte, won afgelopen avond met 3-1 van Cambuur. Na een kwartier stond het al 2-0. PSV won met 2-1 van Excelsior en AZ overklaste Utrecht door met 4-1 te winnen. NEC won met dezelfde uitslag van Willem II. AZ gaat nu aan kop in de Eredivisie. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Slam.
20: It's the weekend. Boost your weekend.
18: Dit is het weekend van Slam.

mensen die mijn Melatonin Ambient album geluisterd hebben, zullen deze track herkennen. Walk Through Ruins is daarop te vinden. En Climb Here op Balance Festival in Croatia. Tijdens mijn closing set op de laatste dag op de fantastische Yard Stage. En voor de mensen die mij al langer volgen, die weten nog dat ik in 2009 een mix-cd deed voor Balance. Balance 14. En als ode aan deze mooie tijd van de mix-cd's en de wat diepere sound, ben ik dus deze mix vandaag zo begonnen. En gaan we door zometeen met een heerlijke progressive-achtige sound. Spectrum.

in Croatia. Balance is een heel erg nice boutique festival. Georganiseerd door de mensen achter de Balance Mix Series. En daarvan deed ik er eentje in 2009, Balance 14. Wat een heel erg bijzonder moment is geweest in mijn DJ-carrière. En dan voor nu natuurlijk heel erg leuk om hier te zijn op het festival. Ditmaal als live DJ in plaats van een music selector in de studio.

Ik vond het erg leuk hier te draaien bij Balance Informatie. Ik maakte in 2019 Balance 14, de mix-cd die mij zeer hard op weg geholpen heeft in mijn DJ-carrière. Ga deze vooral even checken als je hem nog nooit gehoord hebt. Staat op YouTube, geloof ik. Voor nu, geniet even van deze laatste mooie platen zoals deze. Sternstunde van Isolé, mijn remix. En die is uitgekomen op Spectrum Music. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Bye bye. Spectrum Radio.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. Rivieren hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. In sommige gebieden is in 2 dagen bijna 30 centimeter regen gevallen. De gouverneur van de staat zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. En bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. In Westkapelle, Zeeland, heeft de brandweer een duinbrand geblust. Die woedde in de bosjes aan de rand van de duinen. Er kwam veel publiek op af. Door snel in actie te komen, wist de brandweer te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het gebied wordt nu nat gehouden om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Stefan Nillissen, die op het EK atletiek goud won op de 1500 meter, was verrast dat hij met zoveel overmacht als eerste over de finish kwam. Hij had meters voorsprong op de nummer 2, dankzij een enorme eindspurt, terwijl hij in de laatste bocht nog op plek 5 liep. Nillissen is de 2e Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer gebeurde dat in 1950. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Slam.
2: Boost your weekend.
0: Dit is het weekend van Slam.

sessie bij Thuishaven in Amsterdam vorige week. 8 augustus speelde ik daar weer op de 10 Hours. Het was een prachtige warme zomerdag en de sfeer zat er erg snel in. Met het weer op strak 26 graden besloot ik wat house hier te draaien, dus dat ga je deze

luistert nog steeds Slam, Days Like Nights Radio. Zo net UV met Helias op Anjuna Deep. En mocht je het gemist hebben, dit is mijn 10 uur sessie opgenomen bij Thuishaven in Amsterdam. Rond dit punt, een uur is 3 'smiddags denk ik, begon de dansvloer lekker samen te komen. Thuishaven in de zomer is altijd bijzonder. Meestal doe ik deze 10 uur sets 1 keer per jaar. Maar dit jaar mocht ik aanschuiven voor zowel een winter- als een zomereditie. En dat vond ik toch best wel speciaal. Zometeen Enamor, Avenue 1, ook Buddha Kid. Maar eerst is dit Tonko Treat You in de remix van Dennis Louvre.

Dit was Buddha Kid, Where It Goes, op zijn eigen label Floris. Deze track komt van zijn debuutalbum, wat trouwens echt fantastisch is. Dus check die even als je dat nog niet gedaan hebt. En hierna gelijk nog een track.

Like Nights Radio. Bij Slam heb je opstaan en je hebt geluisterd naar het eerste deel van mijn 10 uur durende set bij Thuishaven in Amsterdam. De komende weken komt er nog veel meer van deze dag voorbij. Om de aflevering af te sluiten heb ik een nieuwe track op het Days Like Nights label, Lloyd Barwood. Dit is You Wanna Be. Ik heb helaas nog maar een paar minuten, maar de track komt uit in september en dan draai ik hem nog eens volledig voor je in de show. Zoals altijd, dankjewel voor het luisteren. Zorg goed voor jezelf en ik spreek je in de volgende Days Like Nights. We'll be right back.